Muziek! Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt zeker nooit een kwartje. Knoop dat in je oren en sluit het in je hartje. Een dame zonder huis en zonder centen won de hoofdprijs in de Giro Loterij. Maar in plaats van stil te leven van de rente, nam ze er een jonge minnaar bij. Ze woonde in een villa aan het water, maar het geluk ging hopeloos.

0: opstand.
1: Wat doe je?
0: Kom mee, het bos in.
1: Is dat wel slim?
0: Nee, maar als mijn vader daar net zo slecht de weg kent als ik, dan vindt hij ons nooit weer.
2: Kees.
3: Oh, Kees.
2: Kees,
4: wat is er
2: nou?
4: Hier zat toch wel de beer?
5: Nee,
2: nog steeds.
5: Hier zat helemaal niet die beer.
6: Het is echt nog helemaal.
4: Nou, lekkere timing.
2: Sorry, jongen.
7: Maxim.